0: Deze muziek en nog veel meer. 24 uur per dag, 7 dagen in de week op Radio Noordzee Internationaal.
1: Den Zeitpunkt, wo man sich verpisst.